0: Oosttribune.
1: Zondagmiddag. De Overijsselse derby, PEC Zwolle, Heracles Almelo. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en AZ FC Twente. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde vanavond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de vorig jaar afgesloten handelsovereenkomst houdt. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij met de gang van zaken. In een AZC in Leiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er vooraf ging aan de steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Bij protesten in Istanbul zijn 500 mensen opgepakt. Op 1 mei, de dag van de arbeid, zijn er vaker protesten in Turkije. Vakbonden en werkenden houden dan marsen door de stad. Demonstranten proberen het Taksimplein te bereiken, maar er mag sinds 2013 niet meer gedemonstreerd worden. Ook vanavond was er weer een natuurbrand. Dat was op landgoed Lievensberg in Bergen op Zoom. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. En ook in België woedde sinds het eind van de middag brand op een militair terrein. En ook dat vuur is geblust. In Rotterdam is vanmiddag een vrouw van 80 klem komen te zitten onder een tram. Hoe dat kon gebeuren is volgens de regionale omroep Rijnmond nog niet bekend. De vrouw kwam op de koolsingel vast te zitten tussen de tram en de rails. Ze is door de hulpdiensten bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder was ze aanspreekbaar. Door het ongeluk kwam een deel van het tramverkeer in Rotterdam stil te liggen. Op de wegen rond Utrecht wordt dit weekend grote drukte verwacht. Zowel de A2 van Everdingen naar Utrecht als de A12 van Utrecht naar Bodegraven is dicht vanwege werkzaamheden. De afgelopen weken leidde alleen het afsluiten van de A2 al tot chaos in dorpen langs de snelweg vanwege sluipverkeer. Na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II uit Tilburg de tegenstander. Het weer tot slot. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst nog zon en wolken, maar in de middag ook regen en onweersbuien. Lokaal met hagel en windstoten en veel regen in korte tijd. Het wordt 14 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: President Trump noemde Charles bij diens staatsbezoek aan de VS de beste koning. Alsof het een misverkiezing is en hij het enige jurylid. Grote vraag is natuurlijk hoeveel punten Trump aan Willem-Alexander gaf. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Boeren maken zich grote zorgen over de aanhoudende droogte. De bekendste rechtbankverslaggever van Nederland, Saskia Belleman, ging vandaag met pensioen. We blikken met haar terug op al die jaren in de rechtszaal. Na de dodenherdenking op 4 mei is een voorstelling te zien over het taboe rond Japans-Indische kinderen, geboren tijdens de Japanse bezetting van Indonesië. En in onze rubriek in aanloop naar Bevrijdingsdag een futuroloog over de waarde van vrijheid in de toekomst. Dat allemaal straks, eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 1 mei.
3: Er gebeuren heel veel oefeningen waar helemaal niks fout gaat. Ja, nu gaat het heel erg fout, dat zien wij natuurlijk zelf ook. Dus het is goed om dat te onderzoeken.
2: Dat zei staatssecretaris Boswijk van Defensie over de natuurbranden die uitbraken tijdens militaire oefeningen. Er zijn regels voor oefenen tijdens droogte en die gaan mogelijk veranderen.
4: Ik verwacht wel dat die protocollen zullen moeten worden aangepast.
2: Je moet ook kijken naar de locaties van de oefeningen, zegt deze burgemeester.
5: Er zijn ook plekken waar je misschien wel kan oefenen met dit weer, maar ga dan niet op een droge dorre hei zitten.
2: Ondertussen was de brandweer vandaag nog druk met blussen. Zo druk dat hulp vanuit Duitsland en Frankrijk nodig is.
6: Our chief calls me to say that it is possible to go to Netherlands.
2: Want ze hebben daar betere brandweerwagens dan wij.
7: Die hebben onder andere grotere banden, watervoorraad bij je pompcapaciteit, maar die kunnen ook echt de gebaande paden af.
2: Ondanks het betere blusmateriaal is de brand bij het harde nog niet uit. Omwonenden doen amper een oog dicht.
8: Misschien word je wel gebeld 's nachts van dat je weg moet of weet ik veel. Ja, op zich, ik heb wel geslapen, maar niet veel.
2: En de rook is ook heel vervelend.
9: Even buiten gerust, maar toen rook het maar heel erg. Het is weer hygiënisch.
2: President Trump kondigde hogere importheffingen aan voor auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie. En in de buurt van zo'n helikopter legt hij uit waarom. Wat Europa dan verkeerd doet, zegt hij niet. De importtarieven lagen op 15%. Hoe hoog worden ze nu?
10: So I raised the tariffs on cars and trucks to 25%.
2: Trump wil hiermee autofabrikanten verleiden om fabrieken in de VS te bouwen, want...
10: When those plants open, there won't be any tariffs.
2: Het is 1 mei, de dag van de arbeid. Al weet niet iedereen dat.
11: 1 mei? Bevrijdingsdag? Nee.
2: Nee, op de dag van de arbeid wordt ook vaak gedemonstreerd voor meer sociaal beleid, zoals in België.
12: Ik denk dat er heel wat meer strijd nodig is nog dan vroeger.
13: Nu meer dan ooit zal wel zijn, voor de koopkracht, voor alles.
2: Ook in Nederland gingen mensen de straat op, want hier gaat ook veel mis.
14: De VIA, de WW, de AOW, de zorg die wordt afgebroken.
2: De demonstranten kunnen er met hun hoofd niet bij.
15: Net zoals dat je moet doorwerken eindelijk tot je 67ste. Wie bedenkt dat er is zat geld?
2: En het was een zonnige dag vandaag, zo zonnig zelfs, dat je geld kon verdienen door stroom te gebruiken, want het aanbod was groter dan de vraag.
16: En daardoor daalt de prijs, en soms zelfs zo sterk dat die prijs negatief wordt en je dus inderdaad geld toekrijgt.
2: En zo kreeg je voor iedere kilowattuur die je gebruikte 47 cent terug. Een elektrische auto opladen wordt dan een feestje.
16: Dan kon je die auto volledig gratis opladen en je kreeg nog daarbovenop een tegoed van 20 euro.
2: En ook met andere apparaten kon je dus geld verdienen. Daarom was het vandaag een uitstekende dag voor...
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Levi van Eck zit naast mij. Hij las de kranten vanmorgen, Levi.
17: Gokverslaafden die zich aanmelden in het gokstopregister blijven mailtjes van gokbedrijven ontvangen met aanbiedingen en kortingen. En dat terwijl in de wet staat dat gokaanbieders hun reclames niet mogen richten op kwetsbare groepen. Het ND schrijft erover. Wie zich aanmeldt voor zo'n gokstop wordt voor zeker 6 maanden niet meer toegelaten in casino's, gokhallen en op goksites.
2: Justin van 30 had zo'n gokstop, maar bleef dus mailtjes met aanbiedingen ontvangen. Daardoor kon hij de verleiding niet meer weerstaan en begon hij weer met gokken, nu bij illegale sites. Het Trimbos Instituut wil daarom dat de overheid meer doet tegen gokmarketing, zoals het verbieden van gokreclames.
17: Online is er allerlei gedetailleerde informatie te vinden over militaire vliegvelden, munitiedepots, zendmasten en pijpleidingen in Nederland. En de overheid publiceerde die informatie allemaal zelf, schrijft NRC. Zo is heel makkelijk te vinden waar het buizennetwerk van Defensie ligt, dat militaire vliegbasis in Nederland van kerosine voorziet.
2: Een ex-militair nam contact op met de krant. Ik wil niemand op ideeën brengen, ik wil waarschuwen. Poetin hoeft helemaal geen spionnen te sturen. Je kunt het in Nederland gewoon googlen, zegt hij. In een reactie zegt het ministerie dat het wettelijk verplicht is om de informatie online te zetten.
17: In de Volkskrant gaat het over de in Nederland ernstig bedreigde korhoen. De vogel is wereldberoemd vanwege zijn uitbundige paringsdans. Die klinkt trouwens zo. Maar dit geluid horen we dus steeds minder. De korhoen heeft het moeilijk door een verslechterd leefgebied. En komt alleen nog maar voor op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel. Maar ook daar gaat het niet goed met hem. De provincie haalt al sinds 2012 ieder jaar tientallen exemplaren uit Zweden, waar hij het wel goed doet.
2: Mogelijk doen ze dat dit jaar voor het laatst, want veel vogels uit Zweden redden het hier ook niet. De provincie moet het jaar bepalen of ze doorgaan met het project. De Volkskrant zag hoe er in Zweden 47 vogels werden gevangen en weer werden vrijgelaten in Nederland. Onlangs is het leefgebied aangepast in de hoop de overlevingskansen van de korhoen te vergroten.
17: En dankzij een oproep in De Telegraaf heeft de 42-jarige Lionel zijn kunstbeen weer terug. Die verloor de Amsterdammer vorige week tijdens een avondje stappen. Hij gaf toe, hij had te veel gedronken. Vermoedelijk ben ik gevallen en is dat kunstbeen losgeraakt, vertelt hij.
2: En zijn vriendin vond hem voor de deur van hun huis zonder been. Lionel zocht de publiciteit op omdat de prothese 9000 euro kost. En dat heeft geholpen. Het been bleek al dagen in een opslagruimte te liggen van een café. Een medewerker die de prothese had gevonden, had hem daar neergelegd.
17: Het been is beschadigd, maar kan gemaakt worden. Lionel is blij en dankbaar, maar hij is ook verbaasd wat zijn verhaal losmaakte. Ik kreeg hoon omdat ik te veel had gedronken, maar gelukkig kreeg ik ook heel veel lieve reacties van mensen die het heel erg voor me vonden, vertelt hij in de krant.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Jungle met Carry On. We hebben een van de droogste aprilmaanden ooit achter de rug. Boeren en tuinders merken al de eerste gevolgen en maken zich zorgen. Contact met Brenda Timmerman, akkerbouwer in de Veenkolonie en bestuurslid vakgroep akkerbouw bij LTO Nederland. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat verbouwt u zelf?
1: Nou ja, allerlei verschillende soorten akkerbouwgewassen. Aardappelen, suikerbieten, granen, uien hebben wij ook. We hebben wat bloembollen. Dus we hebben een heel divers bouwplan.
0: En deelt u die zorgen over de droogte?
1: Jazeker. Ja, het is letterlijk aan de orde van de dag natuurlijk. Je merkt dat de gewassen gewoon water nodig hebben. En het weersbericht ziet er niet naar uit dat er natuurlijk voldoende lijkt te vallen.
0: En zijn de problemen dan extra groot omdat vorig jaar het natuurlijk ook heel erg droog was?
1: Ja, wat je weet en merkt is dat de grondwaterstanden eigenlijk door de winterperiode niet zijn aangevuld. We hebben niet zo'n hele natte winter achter de rug. En dan merk je dus dat dat al wat minder heeft als andere jaren. Dat is probleem 1. En wat er nu eigenlijk een beetje bij komt kijken, wat normaal gesproken in het voorjaar niet altijd aan de orde is, is dat er een redelijk straffe noordenwind staat. Mm. En dat zorgt natuurlijk ook dat het enorm snel verdroogt.
0: En welke gevolgen heeft dat dan?
1: Nou ja, wat je merkt is dat vooral de bovenste grondlaag van onze landerijen, die zijn droog. En april is eigenlijk altijd de maand waarin er volop gezaaid en geplant wordt. En u kunt zich voorstellen, als je dat zaadje dus daadwerkelijk in de droge, dorre grond legt en daar komt geen vocht bij, ja, dat ontkiemt niet. En op het moment dat het dan ook nog zo hard waait, ja, dan heb je op een gegeven moment zelfs de kans dat het zaadje uiteindelijk weer dat alles gras, of sorry, het grond wat er bovenop ligt wegwaait en uiteindelijk het zaadje daarmee ook. Dus ja, dat is wel zorgelijk.
0: Ja, dat lijkt me meer dan zorgelijk. Lijkt me extreem problematisch. En in de Veenkolonie, waar u dus uw werk doet, geeft dat nog extra problemen?
1: Nee, het is niet zozeer specifiek ons gebied. Ieder gebied heeft andere uitdagingen. Wat we natuurlijk, wellicht heeft het ook gelezen, dat er in het zuiden van het land ook al een aantal waterschappen nu gezegd hebben van, joh, wij moeten zuinig zijn met water. Ja. En wij stellen wat beregeningsverboden in. Dat is bij ons in het noorden van het land nog niet zo. Maar ja, u kunt zich wel voorstellen, als daadwerkelijk de neerslag van bovenuit blijft, ja, dan worden ook dat soort maatregelen hier getroffen.
0: Maar wat is er dan tegen te doen? Wat kunt u op dit moment doen?
1: Nou ja, wat wij natuurlijk zien is dat we met beregeningshaspels die er natuurlijk her en der zijn, volop ingezet wordt om toch gewoon de landerijen goed nat te krijgen. Dus zolang je geen beregeningsverbod hebt vanuit het waterschap, heb je daar natuurlijk nog genoeg mogelijkheden. En we zien ook best wel dat we qua innovaties in de landbouw wel wat kunnen. Maar goed, daar zeg ik altijd achteraan van ja, er is uiteindelijk nog geen gewas of plantje of iets anders ontwikkeld wat gewoon zonder water groeit.
0: Maar wat zijn dan die innovaties?
1: Nou ja, je kunt bijvoorbeeld denken aan irrigatie. Dat wil zeggen dat er eigenlijk heel erg plekgewijs met buizen daar water wordt toegevoegd, daar waar zeg maar, het zaadje zich in de grond bevindt, om het even zo te zeggen. Dan hoef je dus niet met een hele grote beregeningshaspel een enorme klets met water te geven, dus dat scheelt. Alleen ja, daar moet je natuurlijk wel en de financiële middelen voor hebben en ook de beschikking hebben dat dat op het perceel waar jij toevallig die gewassen staan hebt, ook tot je beschikking hebt. Want als je geen sloot of kanaal naast je perceel hebt, ja, dan heb je natuurlijk al een hele andere uitdaging.
0: En geldt dat voor veel boeren? Je moet inderdaad ook het geld hebben om die investering te doen?
1: Jazeker, ja. Ja, het is natuurlijk allemaal financieel gestoeld. Dat mogen duidelijk zijn. En uiteindelijk, als wij natuurlijk gewassen niet fatsoenlijk gegroeid krijgen, ja, dan heb je uiteindelijk ook geen opbrengsten. En dat werkt gewoon natuurlijk door in de volgende jaren hierna.
0: U had het over beregeningshaspels. Dat zijn van die sproeiers, ja. Hè, als ik het goed begrijp.
1: Ja. Ja, dat zijn van die. Het verschilt in grootte. Je hebt ze in een wat kleiner formaat die om de zoveel meter staan. En zeg maar een beetje de tuinsproeien zoals u die uit de tuin zelf wellicht heeft. Maar je hebt ook de wat grotere haspels waar gewoon echt lange slangen op liggen van soms wel 400-500 meter. En dan kun je die dus middels een dieselpomp kun je die dus weer laten optrekken en daardoor water laten geven. Maar goed, dan is natuurlijk gelijk het volgende probleem aan de orde. Die machines draaien dus in de inderdaad niet op water.
0: Ja.
1: Maar hebben gewoon brandstof nodig.
0: En, die is niet goedkoop, weten we op dit moment.
1: Nee, want de brandstofprijzen zijn op het moment. Dus dat is ook... Ja, goed, dat baart al met al best wel zorgen. Kijk, je hebt al zorgen om een goede stand van het gewas. Want uiteindelijk is dat je eindinkomsten op het eind van het jaar. Ik zeg altijd, een boer heeft maar één keer de kans. Dus in het voorjaar het zaaien en poten en het najaar hopen dat het goed oogst. Nou, dan kun je er alleen maar heel goed op passen. Dus water geven op het moment dat je het nodig bent. En vervolgens, ja, op het moment dat je daar dus hulpmiddelen voor nodig zou zijn, van welke aard dan ook, ja, dat kost gewoon geld. En ja, dat blijft altijd een wisselwerking tussen ja, opbrengst en kosten.
0: Ja, het is mei, de zomer komt er natuurlijk nog aan. Heeft u überhaupt hoop dat het gaat verbeteren?
1: Ja, zeker. Ja,
0: u blijft hoopvol.
1: Nou, wou ik net zeggen, zonder hoop geen idee. Dat we dat vooral wel houden. Nee, en het is ook echt nog te vroeg om te zeggen van het wordt niks meer. Dat zou natuurlijk ook heel raar zijn als je dat nu al zegt. Maar neemt niet weg dat we... nogmaals, je moet goed op je gewassen passen. En op het moment dat je het al een slechte start mee kunt geven, omdat je bij de start van het seizoen dus al deze droogteproblematiek hebt, ja, dan is het echt wel...

0: u eigenlijk nodig? Willen de zorgen echt afnemen? Denkt u daarover van, ik heb 3 dagen of 4 dagen?
1: Nee, kun je niet zeggen. Ja. Nee, en het is ook heel verschil natuurlijk in stand van het gewas. Kijk, maar je moet niet vergeten, we hebben het dan over onze akkerbouwgewassen, maar laten we ook bijvoorbeeld even kijken naar toch wel de natuur en bijvoorbeeld de bomen die nu ook tot uitwas komen. Die boomwortels, die trekken aan hetzelfde grondwater als waar wij als boeren dus aan trekken om ook een beetje water op de landerijen te krijgen. Dus ja, je moet met elkaar ook nog zo redelijk mogelijk verdelen natuurlijk. En ook de natuur is gewoon nu op dit moment heel veel nodig. En we hebben een aantal gewassen die hebben nog niet per direct echt de hulp van vocht nodig. Alleen als het langer uitblijft, ja, dan wordt het natuurlijk ook op die plekken steeds nijpender.
0: Dus u blijft omhoog kijken de komende tijd?
1: Ja, zeker.
0: Dank u wel. Brenda Timmerman, akkerbouwer en bestuurslid vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland. Na honderden rechtszaken en duizenden dagen in de rechtbank stopt Telegraaf-verslaggever Saskia Belleman ermee. Het gezicht van de Nederlandse rechtbankverslaggeving wordt morgen 67 en gaat met pensioen. Is met pensioen. Welkom Saskia, fijn dat je er bent. Vandaag je laatste dag voor je officiële pensioen. Ik zag op X dat je gewoon in de rechtszaal zat. Wat voor zaak was het vandaag?
2: Ja, het was een zaak die ging over een man die in Loosdrecht tijdens rellen tegen de komst van asielzoekers daar enorme vernielingen heeft gepleegd. Stoeptegels door de ruiten heeft gegooid. Een half uur lang hele zware stoeptegels. Verkeersborden uit de grond heeft getrokken. Door elektrische deuren heeft gesmeten. Dus ja, die moest voor de rechter komen. Die was volgens de politiemensen die hem bezig zagen op een bizarre manier actief.
0: En je was gewoon aan het werk?
2: Ik was gewoon aan het werk.
0: Niet met een ander gevoel?
2: Nou, wel een beetje met dat gevoel van, goh, ja, dit is de laatste dag in dienst van de krant. Want ja, dat is morgen afgelopen. Maar ik stop niet helemaal. Ik ga wel met pensioen, maar ik ga als ZZP'er nog steeds rechtszaken bijwonen voor de talkshows. Ik blijf freelancen voor de krant af en toe. En ik laat het onderwerp femicide niet los.
0: Daar gaan we het straks over hebben. Want we gaan even terug naar, 16 jaar geleden.
2: Ja.
0: Je allereerste zaak als rechtbankverslaggever.
2: Nou, als gespecialiseerd rechtbankverslaggever. Ja, want ik deed het al wel veel eerder, maar dan erbij. Ja. Als algemeen verslaggever. Ja, en dan hoorde af en toe een rechtszaakverslaan er ook bij. Maar echt gespecialiseerd, dat was 16 jaar geleden, ja.
0: En hoe was die allereerste zaak in die rol?
2: Ja, ik vond het heerlijk. Ik had een aantal jaren leidinggevende banen gehad. En dan ben je gebonden aan je bureau. Ik zat de hele dag sollicitatiegesprekken, functioneringsgesprekken, dat soort dingen te voeren. Ik zat te vergaderen. En ik dacht eigenlijk in toenemende mate van, ja, is dit nou waar ik de journalistiek voor had gekozen? En het antwoord was eigenlijk steeds vaker nee. En toen kwam Fred Soeteman, onze toenmalige rechtbankverslaggever, naar binnen. En die zei van, goh, ik ga gebruik maken van de vervroegde uittredingsregeling. Die bestond toen nog. Zoek voor mij maar een ander. En ik dacht, dat is het.
0: Ik ben het.
2: Ik ben het.
0: Ik ga het doen.
2: Opvolger gevonden.
0: Ja. En waarom dacht je juist die rechtbankverslaggeving? Dat trekt mij aan.
2: Ja, omdat me dat altijd al gefascineerd heeft. Je komt in rechtbanken, je zit met je neus vooraan als je hoort wat mensen gedreven heeft om, ja, soms vreselijke dingen te doen. En ik zie heel vaak geen criminelen in de verdachte bank zitten, maar gewoon mensen zoals jij en ik, bij wie iets heel erg fout is gegaan in het hoofd of in het leven, waardoor ze opeens in staat blijken te zijn tot vreselijke daden.
0: Maar ja, gewone mensen, zoals jij en ik.
2: Gewone mensen, zoals jij en ik. Ja, het kan iedereen overkomen als je maar genoeg uitgedaagd wordt, getergd wordt. Als je misschien toch een stoornis hebt waardoor je niet meer in staat bent om helder na te denken. Ja, dan blijkt iedereen in staat om iets verschrikkelijks te doen.
0: Nou, ik zei het al, je versloeg dus honderden rechtszaken in die afgelopen jaren. Welke staan echt nog in je geheugen gegrift?
2: Nou, er zijn er meerdere, hoor, die nog steeds in mijn geheugen gegrift staan. Maar wat ik wel een hele bijzondere zaak vond, was die tegen Willem Holleder. Mm-hmm. Werd gezien als de grote man van de polderpenose, zoals die toen werd genoemd. Ja, en het heeft heel lang geduurd voordat het Openbaar Ministerie genoeg bewijs tegen hem had verzameld. En vervolgens hebben wij, ik denk iets van 40 zittingsdagen in een bunker in Amsterdam-Osdorp gehad. Dat was de beveiligde rechtbank van Amsterdam. Ooit was dat een regenjassenopslag van CNA, maar dat hebben ze een beetje extra beveiligd. En toen werden de rechtszaken gehouden. Ja, en dat was, ja, voor iedereen eigenlijk een hele bijzondere rechtszaak, omdat zoveel mensen hem kenden. Ze zagen hem op zijn scootertje door Amsterdam rijden. Hij ging met iedereen op de foto. Hij schreef een column in Nieuwe Revue.
0: Het was echt een soort celebrity.
2: Ja,
0: celebrity-crimineel.
2: Ja. Zo werd hij genoemd. Ja. Terwijl hij tegelijkertijd natuurlijk wel werd verdacht van betrokkenheid bij 6 moorden. En dat leken mensen wel een beetje te vergeten. Dus het werd als een soort attractie beschouwd om die zaak

0: van Holley erbij te wonen. Met name op de dagen dat zijn zussen in de getuigencabine zaten. Want daar kreeg hij Stefan slaande ruzie mee. Dus die scholden elkaar helemaal stijf. Voor teringwijf, leugenaar. Nou, ik weet niet wat ze allemaal naar elkaars hoofd smeten, maar het was grof en veel. Dan kwamen echt die Jordaanese accenten ook weer boven. Ja. En de bijbehorende emoties. Ja, en het publiek vond dat geweldig, merkwaardig.
1: Geweldig, mensen genoten daarvan. Dat is een soort entertainment.
0: Ze beschouwden het gewoon als entertainment. Ze stonden iedere dag in de rij voor de rechtbanken om de schaarse plekken voor het publiek te bemachtigen. En ik vroeg ook wel eens aan iemand die kwam van, goh, waarom bent u hier? Ja, zei die man, ik had de keus tussen de Efteling of Holleder. En het werd Holleder. Het werd echt beschouwd als een soort attractie.
1: Het is een uitje.
0: Het was een uitje, ja. Terwijl het toch wel degelijk ging om hele ernstige zaken. Maar dat leek wel een beetje uit het vizier van mensen te verdwijnen. Dus ja, dat maakte wel indruk. Vooral ook omdat die man zoveel praatte. En eigenlijk meer praatte dan hij moest doen. Mm-hmm. De oren van je hoofd, zou je kunnen zeggen. Hij begon zo'n beetje bij de Heineken-ontvoering. Die hij heeft gepleegd, zei hij. Omdat hij eigenlijk uit die onderwereld wilde. En hij wilde een legaal bestaan in de bovenwereld opbouwen. Ja, daar heb je startkapitaal voor nodig. En de beste manier om dat startkapitaal snel bij elkaar te krijgen, dat was Heineken ontvoeren en zijn chauffeur. Ja, ieder ander zou zeggen van, ik ga er hard voor werken en ik verdien geld en daar verdien ik een startkapitaal van.
1: Maar hij verdiende ook geld, maar op een andere manier.
0: Hij verdiende ook geld, maar op een iets andere manier. Ja.
1: Je hebt ook veel rechtszaken verslagen waarbij kinderen betrokken waren.
0: Ja, dat zijn zaken die hakken er wel in, hoor. Omdat je toch heel veel dingen hoort over wat die kinderen wordt aangedaan. Dus ja, kinderen als Marianne Vaatstra in Friesland. Kinderen als Nicky Verstappen in Limburg. Daarna Donny in Limburg.
1: Dat jongetje dat.
0: Dat jongetje dat door. Dat was echt. Jongetje heette Gino.
1: Ja, Gino heette Donny. Ja.
0: Ja, je zag eigenlijk op beelden in de rechtszaal die werden vertoond hoe die man rondjes reed om zijn toekomstige slachtoffer. En die kring steeds kleiner maakte. Ja, je had eigenlijk bijna de neiging om te roepen, maak dat je wegkomt. Mm-hmm. En ja, dat is dus niet gelukt. Hij heeft met een smoes heeft hij Gino in de auto weten te lokken. Hij zou hem naar huis brengen, zei hij. Jongetje had geen enkele reden om aan te nemen dat die man niet te vertrouwen was, maar dat bleek hij dus niet te zijn. En dat heeft hij met zijn leven moeten bekopen. En als je dan hoort wat zo'n jongetje allemaal wordt aangedaan. Die rechtszaak was gevuld met emoties. De moeder van Gino heeft regelmatig haar emoties niet onder controle kunnen houden. Schold, huilde. En zij is, voordat de rechtszaak was afgerond, ook nog overleden. En ja, haar dochters zeiden van verdriet, een gebroken hart.
1: Wat doet dat met je mensbeeld als je zoveel ellendige zaken moet verslaan? Eigenlijk het slechtste in de mens komt naar boven. Ja. En jij hoort dat, al die details, al die ellende.
0: Ja, ik heb me bij sommige zaken moet je dat meer doen dan bij anderen, maar toch wel altijd voor ogen gehouden, het zijn de uitzonderingen die ik zie. De meeste mensen deugen gewoon, de meeste mensen doen dit niet. En dat kost meer moeite bij zaken die zo onder je huid gaan zitten. Zoals die van Gino en die van Nicky Verstappen. Dat zijn echt vreselijke zaken om te horen wat daar allemaal met die kinderen gebeurd is. En ja, datzelfde geldt voor die sextortion zaken die enorm in opkomst zijn op dit moment. Hè, als je dan een verdachte ziet, ja, zo'n verdachte van wie je denkt, ja, ik zou geen seconde argwaan bij hem hebben. En dat gold voor heel veel mensen. En ja, hij is toch in staat geweest om zich voor te doen als een leeftijdgenoot van jonge kinderen. Om die vervolgens in de val te lokken door zijn foto's, filmpjes van zichzelf te laten maken. Door hele onschuldige vragen aan ze te stellen. En als die kinderen dan eenmaal in die fuik zijn gezwommen, dan komen ze er niet meer uit. En ja, je ziet dan zo'n man in de rechtbank zitten en dan vraag je je af, wat heeft hem in godsnaam bezield om dat te doen? Ja, en dan blijkt eigenlijk dat ook deze man een historie heeft van moeilijk opgegroeid in een gezin waarin de ouders in scheiding lagen met elkaar en meer met elkaar bezig waren dan met hun kind. Veel verhuizingen, waardoor hij de lentekriebellessen op school heeft gemist. En ja, zijn hele seksuele opvoeding van het internet heeft moeten halen. En die seksuele opvoeding bleek te bestaan uit harde porno.
1: Maar je mensbeeld is dus eigenlijk niet echt veranderd. Nee. Omdat je steeds zegt, dit zijn uitzonderingen.
0: Ja, dat nogmaals hoor, dat kost soms wat meer moeite om je dat voor ogen te houden. Maar nee, het heeft mijn mensbeeld niet veranderd. Het heeft me wel af en toe wel de drang gegeven om mijn dochter te willen waarschuwen. Hè, voor de enorme gevaren die je tegen het lijf kunt lopen of die je op internet kunt lopen. Ja, dan reageerde zij altijd heel erg met van ja, mam.
1: Zoals elke.
0: Nou, dat, ja, precies, ieder puber doet dat. Ja. Dus. Maar ja, het maakt je er wel van bewust hoe ongelooflijk groot die gevaren kunnen zijn. Alleen ja. Het is ook weer niet de bedoeling dat je kinderen daarmee zoveel angst aanjaagt dat ze helemaal niemand meer vertrouwen. Mm-hmm. Maar kinderen die ermee te maken hebben gekregen, ja, die zijn hun vertrouwen in de mensheid wel kwijt. Ja.
1: Dus je bent wel iets meer op je hoede?
0: Ja, ik ben wel meer op mijn hoede. En ik besef ook wel dat het echt in een heel klein hoekje zit. Dat je de verkeerde persoon tegenkomt op het verkeerde moment. En ja, dat kan dan desastreuze gevolgen hebben voor jouw leven. Of voor dat van anderen.
1: En om dit allemaal te verwerken, wij bij het journaal, we maken heel veel grappen over de meest vreselijke dingen.
0: Ja.
1: Doe je dat ook? Toch die galgen humor is toch nodig.
0: Jawel, hoor,
1: om dat allemaal te verwerken?
0: Ja, dat moet je ook wel hebben. Want je moet het ook een beetje van je af kunnen praten. Ja. En een beetje met je collega's erover kunnen praten op een manier die even niet al te serieus is. Maar dat doe je natuurlijk niet waar slachtoffers en nabestaanden bij zijn.
1: Nee.
0: Ja, en wat mij altijd heel erg heeft geholpen is dat ik heel nauw samenwerkte met onze rechtbanktekenaar Petra Urban. En ik pikte haar altijd 's morgens op. We gingen gezamenlijk naar zaken toe. Zij deed haar werk in de zaal, ik het mijne. En aan het eind van de dag reden we weer samen terug. En dan praat je met elkaar over wat je hebt gezien en wat je hebt gehoord. En dat deden we best wel intensief. En dat was bij bepaalde zaken ook echt wel even nodig om het van je af te kunnen praten.
1: Noem er eens één zaak waarvan
0: je. Bijvoorbeeld zo'n zaak als die van Gino of die van Nicky Verstappen. Daar hoor je zulke vreselijke dingen over wat die kinderen is overkomen. Dat gaat onder je huid zitten. En dat raak je niet zomaar kwijt. En dan is het heel fijn om daar met iemand die er ook bij is geweest en die ook heeft geluisterd naar wat er is gezegd, maar die er weer op een andere manier tegenaan kijkt. En die weer een andere blik heeft gehad op die verdachte dan ik. Want je zit op verschillende plekken in de zaal, is het heel fijn om dat gewoon met elkaar even te kunnen bespreken en om het van je af te kunnen praten. En ja, wij maken natuurlijk hele lange autoritten. Dus als we vanuit Maastricht terugreden naar huis en ook nog eens langdurig in files hadden gestaan en dan eindelijk om 1:08 weer terug waren in Amsterdam, dan waren we het ook wel een beetje kwijt. Dan had je het van je afgepraat. En dat is wel heel fijn, ja.
1: Hoe staat het ervoor met je vertrouwen in de rechtspraak? Is dat veranderd? Heb je een andere blik op gekregen?
0: Nee, eigenlijk vind ik toch dat die rechtspraak op een behoorlijk hoog niveau staat in Nederland. En ik weet dat de kritiek erop enorm is. En dat is ook vaak niet gebaseerd op argumenten.
1: En dan is komen het mensen onderbuikgevoel?
0: Ja, het is een onderbuikgevoel. Dan komen mensen met vergelijkingen die je niet kunt maken. Dan gaan ze een verkeersongeluk vergelijken met een moordaanslag bijvoorbeeld. Ja, dat zijn twee verschillende zaken. Je kunt een verkeersongeluk niet vergelijken met een moordzaak. Dus dat daar een andere straf uitrolt, is logisch. Alleen, ja, leg het mensen maar eens uit. Omdat die toch het gevoel hebben, als jij met je auto te hard rijdt en je rijdt ook nog eens door rood en je rijdt vervolgens een fietser dood, ben je eigenlijk een moordenaar. Maar ja, in juridische termen ben je dat niet. Maar dat is lastig uit te leggen aan
1: mensen.
0: Maar
1: dat uitleggen doe je op Twitter bijvoorbeeld wel heel veel. En dat blijf je doen, hè?
0: Ja, dat blijf
1: je doen. Over de toekomst na pensioen, even nog kort gesproken.
0: Ja, eigenlijk ook omdat ik het zo verschrikkelijk belangrijk vind dat mensen begrijpen hoe die rechtsstaat in elkaar steekt. En wat inderdaad het verschil is tussen een verkeersongeluk en een bewuste moord. Daar zijn gewoon grote verschillen tussen. En dat moet je wel kunnen uitleggen. En ik vind dat ook mijn taak als journalist, om dat gewoon te blijven doen op X. En ik denk ook, want ik krijg ook ongelooflijk veel bagger over mij heen op X. Mensen hebben het gevoel dat ik niet verslag doe van een zaak, maar dat ik mijn eigen mening verkondig. Dus dan deug ik ook niet. Sowieso deugen mainstream media niet. Dus je krijgt ontzettend veel over je heen. En tegelijkertijd denk ik, ja, dit is ook het publiek dat ik eigenlijk wil bereiken met mijn verhaal. En ik wil ze blijven uitleggen hoe het werkt.
1: Dus je blijft op X. Wat ga je nog meer doen? Je gaat een podcast ook nog maken?
0: Ik ben nog bezig met een vervolg op de podcastserie Zij is van mij over femicide. Die komt na de zomer uit. Dus we zijn al een heel eind gevorderd. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. Ik blijf ook freelancen voor de krant. En ik blijf ook rechtszaken bezoeken voor de talkshows waar ik aanschuif. En dan blijf ik ook uitleggen hoe het werkt. En hopen dat af en toe gewoon mensen denken, oké, nu zij het zo uitlegt, begrijp ik het en snap ik het. En vind ik het ook eigenlijk wel goed zo.
1: Nou, heel veel succes daarmee. Dank. Saskia Billeman, sinds een paar uur oud-rechtbankverslaggever van de Telegraaf.

0: Dr. Hook, when you're in love with a beautiful woman. Op 4 mei worden na de dodenherdenking in het hele land bijna 150 voorstellingen gespeeld in het kader van Theater na de Dam. Regisseur Celine Talens-Nagasaka maakte een van die voorstellingen. Uit Liefde gaat over Japans-Indische kinderen geboren na de Japanse bezetting van Indonesië. En die voorstelling is te zien in Amsterdam. En ze is hier in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waarom wilde je graag dit stuk maken voor Theater na de Dam?
1: Goeie vraag. Ik was eigenlijk op zoek naar ruimte om een verhaal te vertellen vanuit Japans-Indisch perspectief in het theater, omdat dat nog weinig gedaan is. En ik ben een derde generatie iemand, dus mijn opa is Japans en de tweede generatie mensen zijn langzaam ons aan het ontvallen. Mm-hmm. En zij vragen ons ook, wat willen jullie doen met onze verhalen? En ik ben een theatermaker, dus ik dacht, ja, dan wil ik wel een verhaal proberen te vertellen vanuit het perspectief, om ook het verhaal levend te houden.
0: Want die verhalen zijn nog niet vaak verteld?
1: Nee, die zijn weinig verteld. Het gaat vaak gepaard toch met schaamte. Mensen worden gezien toch, of ja, in ieder geval in de levens van in hun beginjaren gezien als kinderen van de vijand, waardoor ze zwegen over hun achtergrond. Sommige Japans-Indische mensen hebben pas later van hun moeder te horen gekregen dat ze een Japanse vader hadden.
0: Dat werd altijd verzwegen?
1: Wordt verzwegen, ja. Omdat ze dachten, nou, als we het niet vertellen, dan kan je misschien meedoen in Nederland of meedoen als Indische Nederlander. Maar vaak merkten mensen ook wel dat ze dan toch anders behandeld werden, omdat hun gelaatstrekken toch Japanser waren dan Indisch. Maar vaak werd er niet over gesproken. En ook vanuit traumatische ervaringen, mensen die een trauma ervaren in oorlogstijd, kunnen vaak niet meer een heel verhaal vertellen. En ook al zijn het vaak kinderen geboren uit liefdesrelaties met Japanners, is er vaak heel weinig over gedeeld vanuit moeder op kind en die kinderen. Dus de generatie boven mij heeft ook weer redelijk weinig aan onze kinderen doorgegeven.
0: Het is nog steeds een taboe onderwerp.
1: Ja, op een bepaalde manier wel, ja, ja.
0: Want je hebt het in de voorstellingen ook wel over het leven in de schaduw.
1: Ja, klopt. Het gaat over of wat ik zelf ook heb gemerkt. En als ik met mede-generatiegenoten Sanzai spreek, de derde generatie, dan gaat het eigenlijk vaak ook over alles wat we niet weten en de dingen die we niet kennen van onze voorouders, waar we vandaan komen. En ook dat we bij onze ouders hebben gezien dat zij soms het gevoel hebben er niet volledig te mogen zijn. Omdat zij en hun natuurlijke vader niet kennen, maar ook dus worden gezien als kind van de vijand of werden gezien. En dat ze dus ook een deel van hunzelf, hun eigen identiteit in de schaduw eigenlijk laten. En heel veel van de, ja, als kind van iemand met een oorlogstrauma wil je heel graag eigenlijk die schaduw opheffen en proberen alle verhalen in het licht te zetten. Mm.
0: En daar speel je ook mee in de voorstelling, precies, hè? Met schaduw en licht.
1: Ja. Dus je hebt ziet twee vrienden, twee vriendinnen. Ze zijn op reis in Japan. En de een is een Nederlandse vriendin. Zij is daar met enig comfort op reis, zoals veel mensen nu naar Japan gaan. Dat is een super populaire reisbestemming. En de ander is Japans-Indisch en die hoopt eigenlijk tijdens die reis meer te weten te komen over haar Japanse roots. En langzaam in het stuk wordt er een schaduwwereld die groeit eigenlijk. Want in de onvertelde verhalen blijven in de schaduw, maar die wereld groeit langzaam en die neemt haar steeds meer mee. En om eigenlijk een zoektocht in te gaan doen in die schaduw en daar wellicht schoonheid te ervaren in plaats van angst en ja.
0: En negativiteit.
1: Ja, precies.
0: En de voorstelling heet dus Uit Liefde.
1: Ja.
0: Waarom juist die titel?
1: Enerzijds omdat de meeste kinderen van Japans-Indische komaf van hun moeders te horen hebben gekregen, je bent in ieder geval een kind geboren uit liefde. Dus er zijn weinig dingen die ze weten van hun identiteit, maar je bent een kind geboren uit liefde. Dus dat soort strohalm naar, zie, ik mag er wel zijn, ik mag er ook bij horen. En een verhaal delen als dit, weer als derde generatie, voelt voor mij ook als een iets wat we vertellen vanuit liefde en eerbied naar de mensen, de generaties boven ons. En we hadden ook iets kunnen vertellen vanuit woede of frustratie, maar we hebben ervoor gekozen, nee, we doen dit vanuit liefde en respect voor elkaar.
0: Ja. Nou, heb je zelf dus ook een Japans-Indische achtergrond? Ja. In hoeverre speelde dat een rol in jouw leven toen jij zelf opgroeide?
1: Ja, aan de ene kant heb ik van jongs af aan te horen gekregen dat ik een Japanse vader of opa heb. En maar wat ik ook weet is dat mijn vader dus altijd verlangen had om zijn vader te ontmoeten, te leren kennen. En daarna gezocht heeft. En hem uiteindelijk, toen hij in eind 40 was, heeft gevonden. Met heel veel hulp van de Japanse Indische nakomelingen. En tolken in Japan. Maar ik heb ook een man gezien die het heel moeilijk had in zijn leven. En eigenlijk dus dacht, ik mag ik er wel volledig zijn. En ook vaak met depressie te kampen had.
0: En kon je dat met hem bespreken? Of was
1: nee,
0: dat toch...
1: nee, dat blijft dan... Ja, je hebt er eigenlijk geen woorden voor. En als kind maak je dat mee. En dan, ja...
0: Je neemt het ter kennisgeving aan.
1: Precies, ja. En je probeert daar met omheen te bewegen of mee te gaan. En nu ik wat meer afstand weer heb, denk ik... Oh ja, ik snap misschien wel waarom het zo zwaar was, zijn leven. En de volgende aan, ja, ik kan met iets meer afstand ernaar kijken en er een verhaal van maken. En dat is denk ik alweer een volgende stap van een nieuwe generatie. Om verhalen te vertellen van voor mensen, misschien ook die zelf nog niet afstand kunnen nemen van iets. Ja.
0: Want hoe zijn de reacties? Heb je al reacties ontvangen?
1: Nee, nog niet. Ja, alleen van de mensen, een klein team waarmee we werken, die de tekst hebben gelezen. En ik vond het heel spannend eerst om die tekst natuurlijk te delen met anderen. En dan zeiden mensen, nee, het is echt mooi. Dan ga het maar maken. En nee, morgen is de try-out. Dus morgen krijgen we de eerste publieksreacties. En dan maandag... Dan is het om 9:00 showtime, ja.
0: Zeker. En toch nog even, je hebt zelf een Japanse achternaam. Die gebruik je ook heel bewust.
1: Ja, klopt. Eigenlijk komt dat ook omdat mijn vader vond in een boek van zijn moeder ergens een krabbeltje waar die naam van zijn vader in stond, Toshio Nagasaka. En via die naam heeft hij natuurlijk zijn vader kunnen vinden, maar... Omdat dat ook een soort verborgen identiteit was in zijn tijd. Hebben die naam eigenlijk nooit toegeëigend. En nu in deze tijd worden we minder gezien als kinderen van de vijand. Dus is er ook meer ruimte om te zeggen... Hey, deze naam, dit zijn wij ook. Wij bestaan er ook. Want ja, officieel in de archieven, in documenten... staan wij niet vermeld als Japans-Indische nakomelingen. Werd je nergens... ingeschreven in een register. Je krijgt een Nederlandse naam. En dan is het alsof je er niet helemaal bent. Maar door de naam toch te gebruiken... voelt het alsof we ook een beetje ruimte in kunnen nemen.
0: En, dat en met trots te dragen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Je had het net over de twee reizigers in de voorstelling. Ja. Eentje is Japans-Indisch. Ja. Is het gebaseerd op jouw eigen geschiedenis?
1: Of? Ja, deels wel. Ja. Er zitten zeker wel dingen in die ik zelf heb meegemaakt. En er zitten ook wat onderdelen in van andere Japans-Indische mensen. En dat heb ik verweven tot één fictief karakter.
0: Het gaat dus over taboes, schaduws, maar ook licht.
1: Ja.
0: Het is uiteindelijk dus, wat je al aangaf, een hoopvolle voorstelling, toch?
1: Ja, een hoopvolle voorstelling. En ook een manier, hoop ik, waardoor waarin mensen zich kunnen herkennen wellicht... dat als je niet alles weet of als je ook met zware oorlogsverhalen te maken hebt... dat je daar misschien ook op een bepaalde manier... in kan berusten en het licht daarin kan vinden. En dat we dat kunnen delen met elkaar.
0: Ja, ja. Morgen dus de try-out. En op 4 mei staan jullie in Theater Bellevue in Amsterdam. Yes. Toch spannend?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat maakt het spannend voor je?
1: Toch de reacties van mensen. Van wat wordt dit ook geaccepteerd? Heb ik de juiste snaar te pakken? Hoe gaat het vallen? En kunnen meer mensen zich daaraan verbinden? En dat is heel erg wat ik hoop natuurlijk. Dat het niet alleen aanspreekt voor een hele kleine groep mensen. Maar dat meer mensen denken, oh ja, ik snap dit gevoel. Ik kan meeleven met deze karakters. Dat is natuurlijk wat ik hoop. Ja.
0: Nou, heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Celine Talens Nagasaka, regisseur van Uit Liefde. Ja, en na de dodenherdenking op 4 mei volgt natuurlijk Bevrijdingsdag. En in aanloop naar 5 mei praten we deze week met inspirerende sprekers die vrijheidscolleges geven over de waarde van vrijheid. In de studio cultuursocioloog en futuroloog Tessa Kramer. Zij geeft twee colleges over de vraag hoe we met een positieve blik naar de toekomst kunnen kijken. Welkom, fijn dat je er bent.
2: Dank je wel.
0: Ik vind het altijd een fascinerend beroep, futuroloog. Maar wat doe je eigenlijk? Waar richt je je op?
2: Ik heb het een beetje zelf uitgevonden. Ik wilde heel graag futurologie studeren, maar dat kon toen nog niet, toen ik 18 was. Dus ik ben socioloog geworden en eigenlijk via de sociologie kijk ik naar de toekomst, hoe wij in onze cultuur daarnaar kijken, hoe we ermee bezig zijn. En wat ik er interessant aan vind, is dat eigenlijk de menselijke kant af en toe een beetje een ondergeschoven kindje is. Het gaat heel vaak over technologie, ja, over raketten naar Mars of naar de maan. En ik ben heel nieuwsgierig naar wie willen wij nou eigenlijk zijn in die toekomst.
3: Het gaat meer over maatschappelijke vraagstukken, persoonlijke vraagstukken.
2: Absoluut, eigenlijk de link daartussen. Dus dat we het maatschappelijke ook persoonlijk kunnen voelen. En de geraaktheid, hè, de toekomst, het doet ertoe wat we met die toekomst doen natuurlijk. Hij komt eraan, hij is er elke dag. Mm-hmm. En elke dag hebben we keuzes te maken met elkaar.
3: Maar als je kijkt naar de manier waarop we in onze samenleving, in het Westen bijvoorbeeld, met de toekomst bezig zijn, wat valt je dan op?
2: We zouden wel wat kunnen leren van ook inheemse culturen en hoe zij naar de toekomst kijken. Dus dat ze vaak ook bijvoorbeeld aangeven dat we 7 generaties vooruit zouden moeten denken. Een goede voorouder moeten zijn. En dat is iets wat in onze cultuur niet zo ingebed zit. Wij benaderen meer rationeel, eigenlijk technocratisch. Best wel ook gebaseerd op controle. Hoe kunnen we de onzekerheid die in de toekomst besloten zit zo goed mogelijk inkapselen en zorgen dat die zo snel mogelijk geëlimineerd is.
3: Ja, en wat ik vaak zie zijn doemscenario's. Het is vaak negatief.
2: Absoluut, en dat is natuurlijk ook wel science fiction eigen. Daartegenover zijn we ook wel heel goed in heel erg dromen. Maar er zit natuurlijk tussen de doem en de droom zit natuurlijk een hele wereld besloten. Heel veel grijs gebied ook. En daar ben ik in geïnteresseerd. Eigenlijk de ongemakkelijkheid van het niet precies weten waar het naartoe gaat. Dat je weet, het zou kunnen dat er iets gaat, helemaal misgaat. Maar het kan ook fantastisch uitpakken. En dat is natuurlijk iets wat je ook in je dagelijks leven vaak meemaakt. Dat net even wat anders loopt dan je had verwacht.
3: Maar zouden we ons meer moeten richten op die positieve toekomst in plaats van die doemscenario's?
2: Nee, ik denk niet per se. Ik vind positieve toekomst, begrijp ik heel goed dat daar heel veel verlangen naar is. Ja. Maar als we reëel zijn, dan zouden we ook kunnen zeggen van, we zien in real time best wel veel bommen vallen op dit moment. We krijgen veel ook informatie binnen. Dus we kunnen ook niet zeggen dat wij spreken over 10 jaar dat allemaal opgelost is. Dus ik denk dat het belangrijk is om juist eigenlijk de nuance in te brengen dat het er allebei kan zijn. Dus in mijn vak spreken we ook van toekomst. Ze zijn er allebei. En het is ook belangrijk dat we als samenleving gaan kijken naar welke keuzes maken wij nou met elkaar. En hoe kunnen we ook elkaar vinden in de keuzes die we daarin te maken hebben.
3: En dat klinkt natuurlijk vrij theoretisch, maar wat betekent dat dan concreet?
2: Nou, dat je met elkaar gaat kijken. Wat ik bijvoorbeeld doe bij mijn werk is, ik doe onderzoek naar onzekerheid. En ik zie daar dat dat iets is wat we eigenlijk elke dag voelen. En ik probeer eigenlijk te laten zien van, hey, kun je daar dan ook mee gaan werken? Dus hè, de overheid zegt, we moeten een noodpakket in huis halen. Zorg dat je een zaklamp hebt, een radio, dat we in ieder geval jullie kunnen horen. Zorg dat je wat eten en drinken in huis hebt. En wat ik doe is eigenlijk laten zien van, hey, dat kun je ook doen met jezelf. Dus wat heb je nou, hè, hoe reageer jij eigenlijk op een schoktoestand? En hoe schokbestendig ben je?
3: En hoe meet je dat? Hoe weet je dat?
2: Je kan het niet meten. Nee. En dat is natuurlijk ook het leven. Hè? Dus het is ook met elkaar onderzoeken, nieuwsgierig zijn naar wat is dat eigenlijk voor mij. Dus dat is voor mij misschien iets heel anders dan voor jou. En dat maakt het ook diffuus en maar daardoor wel heel interessant. Want het zijn vragen die ik soms mis. Waarvan ik denk, hey, daar kunnen we echt wel meer, kunnen we wel wat meer aandacht naartoe brengen. En ook in onszelf, maar ook met elkaar aan werken.
3: Maar het is best wel eng om dat aan te gaan, lijkt me.
2: Ja. En het is natuurlijk ook niet gek, want er is ook best wel veel. Ik ervaar het zelfs ook wel dat ik, nou, als mensen naar me toe komen, naar bijvoorbeeld een presentatie of een college, krijg ik best vaak de vraag ook van, hey, ik voel me best wel moedeloos. Hoe moet ik omgaan met die toekomst? Hoe kan ik nou die moedeloosheid ook af en toe kwijtraken? En ik denk dat dat eigenlijk bijna onmogelijk is in deze tijd. Dus dat we daarmee te dealen hebben ook met elkaar. Van oké, die staat is er. Als je wordt overdonderd door het nieuws, dan kan dat gebeuren.
3: Maar vertel mij wat, ja.
2: Ja, toch? Ja, en dat je dus ook bijvoorbeeld, waar ik in mijn onderzoek ook veel mee bezig ben, is verwondering. In het Engels awe, ook een term die ik mooi vind en waar ik veel nieuwsgierigheid naar heb, omdat het eigenlijk de verbeeldingskracht weer opent. Nou, hoe kan het ook anders?
3: En wat bespreek je dan? Want je gaat dus die vrijheidscolleges geven op 5 mei. Waarom wil je eigenlijk juist op Bevrijdingsdag stilstaan bij de toekomst?
2: Nou, omdat ik ook wel zie dat we geneigd zijn om terug te kijken. Sowieso in onze cultuur is dat iets, een fenomeen. Wat ik interessant vind is, oké, hoe kunnen we dat ook weer naar de toekomst brengen? Ik moet wel zeggen dat ik er ook heel veel affiniteit mee heb. Toen ik ervoor werd gevraagd, zei ik meteen ja. Want ook in mijn familie, ik kom uit een familie waarin mensen bijvoorbeeld in het verzet zaten. En ik denk vaak ook bijvoorbeeld aan een oud-oom van mij die dapper was. Maar het ook moest bekopen met zijn leven.
3: Ja.
2: En waarin ik zelf zie van, oké, wat zou ik eigenlijk nu zelf doen op het moment dat er zo'n situatie zich zou aandienen. Hoe dapper ben ik eigenlijk? Dus ik zie ook wel van, oké, zo'n vrijheidscollege, het doet ertoe hoe we over vrijheid praten, ook juist de toekomst in.
3: Maar je wilde het dus ook hebben over verwondering.
2: Ja, zeker.
3: In de toekomst.
2: Ja, ja,
3: dat zouden
2: ja.
3: we vaker moeten doen.
2: Het is iets wat volgens mij meer... Wat ik mooi vind aan verwondering is dat ook wetenschappers daarmee bezig zijn en laten zien van, hey, die staat maakt dat je onderdeel voelt van iets groters dan jijzelf. Het kan op allerlei manieren. Als je naar een sportwedstrijd kijkt waarin iemand wint. Als je naar de sterren kijkt en voelt van, wow, wat ben ik eigenlijk een klein miertje in zo'n groot geheel. En wat ik er ook heel interessant vind aan die staat is dat het ook maakt dat je nieuwsgierig raakt. Dus dat er een soort deurtje of ramen opengaan en dat je de wereld weer op een andere manier kan zien. En daar ben ik in geïnteresseerd. Van, hey, dat is een manier om die toekomst ook wat creatiever weer te krijgen. Dat we denken, hey, het kan ook misschien wel anders dan ik altijd dacht. En dat dat ook iets wordt wat meer upbeat is. Ook leuk en interessant.
3: Ondanks de situatie waar we in zitten, moeten we toch dat upbeaten moeten we stimuleren, vind jij?
2: Nou, ik denk dat dat wel ook hoort in je eigen noodpakket. Dus dat je in de situatie ook, ja, als dingen heftig zijn voor je, kan het ook soms heel erg helpen om af en toe heel hard te lachen. Zoals je net ook aangeeft. Van, hey, af en toe even een grapje maken over het nieuws. Kan mij even helpen om daar dan ook weer los te laten. Ik denk dat dat super belangrijk is. En dat we dat echt, dat het een veel meer ruimte mag krijgen.
3: En hoe ga je dat mensen tijdens die vrijheidscolleges meegeven? Ik geloof dat je ook tips hebt of hoe je dat een beetje in jezelf kunt oproepen.
2: Absoluut. Dus wat bijvoorbeeld een van de tips is dan laat ik mensen hun telefoons erbij halen. Want dat is natuurlijk iets waar je heel makkelijk over kan zeggen. Ja, die telefoons overdonderen ons. Maar het is natuurlijk ook wel een bron van verwondering.
3: Mm-hmm.
2: Bijvoorbeeld in je foto's, in je fotoroll, kan je terugkijken. En heel vaak doe ik dat zelf niet. Ik maak heel veel foto's en vervolgens kijk ik er nooit meer naar.
3: Klopt, ja,
2: klopt. En wat ik heel leuk vind aan, we hebben allemaal interventies ontwikkeld met mijn team. En daarin zien we een van de interventies die echt heel snel werkt, is als je verbinding maakt met een van je foto's die je nu bijvoorbeeld onlangs hebt gemaakt. Het kan zijn van kinderen, van kleinkinderen, van een landschap wat je mooi vond, van lekker eten. Iets wat gewoon je joy gaf.
3: Mm-hmm.
2: En als je daar dan verbinding mee maakt van, hey, hoe was dat moment voor mij? Hoe voelde ik me toen? En vervolgens weer teruggaat naar die overdonderende situatie, dan lukt het vaak, in veel gevallen, mensen om die situatie weer anders te bekijken. Niet meer alleen vanuit angst, maar ook van, hey, wacht even, er is misschien wat anders mogelijk.
3: Maar moet je er zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven? Welke foto geeft jou dat gevoel?
2: Ik heb nu als screensaver een foto van mijn moeder en mijn dochters en mijzelf. En dat roept meteen zo'n gevoel bij mij op. Dat ik even contact maak met, hey, hier doe ik het ook voor.
3: Dat gaan we in de toekomst, zouden we dat vaker moeten doen?
2: Ja. Dat denk ik. Ik denk dat de toekomst een plek is waar we eigenlijk veel meer ruimte mogen maken voor zowel verwondering als ook voor onze angst. En die ook met elkaar relateren. Dus dat het de angst iets wordt waar we mee kunnen werken. Ja.
3: Dus dat ga je op 5 mei ga je dat vertellen?
2: Op 5 mei.
3: En wie is eigenlijk de doelgroep?
2: Nou, eigenlijk iedereen, dus ook jullie hier die aan het luisteren zijn. Ik ben 's ochtends in Haarlem bij het provinciehuis en 's avonds in Gouda in de chocoladefabriek.
3: Dat ga je dus doen. Tessa Kramer, dank je wel. Daarmee zijn we bijna aan het einde. Daar is de tune van Met het oog op morgen. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goeienacht.

0: Winter und ein letztes Glas im Stehen.
1: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Is het begin van het einde in zicht voor oliekartel OPEC?
2: The United Arab Emirates, a key member of the oil cartel, is pulling out, exiting as of May 1st.
1: Een herwaardering van henna als Marokkaans cultureel erfgoed.
3: Tourists will often receive henna in the marketplace of Marrakesh, but the rich culture and history of henna are always overlooked.
1: En in vogelvlucht langs de belangrijkste uitvindingen uit Noord-Nederland. Dat en meer in OVT, zondag van 10 tot 12.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: AI, iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
9: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Stef Banstra met het NOS Journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 10:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. Die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Rode JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk. Volgende week zaterdag dan de return in Tilburg. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en bewolking. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Banstra met het NMS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt nu anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De Europese Unie noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict in Winschoten. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. En die zijn beide naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek vanavond. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6:00 Nederlandse tijd. En zondagavond om 10:00 staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stef Bandstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog onderdacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam